0: Eerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Boeghout gelden de komende weken verschillende verkeersmaatregelen door de jaarmarkt en andere festiviteiten. Op zondag 27 september is het parcours van Boeghout-Koerst van 8:30 tot 18:30 afgesloten. Er geldt ook een parkeerverbod. Van 29 september tot 6 oktober is het Chef van Hoofdplein verkeersvrij voor de Sint-Bavo-kermis. Tijdens de jaarmarkt op zondag 4 oktober zijn meerdere straten in het centrum afgesloten van 6 tot 20 uur. Ook de lijn past verschillende busroutes aan. De Boshoek sluit die avond kort voor het vuurwerk.
1: Komende week plaatst de gemeente Aartselaar opnieuw bladmanden op verschillende plaatsen. Inwoners mogen er gevallen bladeren van de straat, het voetpad of de oprit in verzamelen. Bladeren uit de eigen tuin horen niet in de manden. Die mogen bij het GFT-afval op de composthoop of in de tuin blijven liggen. Dat laatste is goed voor de bodem en kleine dieren. Takken, snoeiafval, grasmaaisel, GFT en huishoudelijk afval zijn niet toegelaten. De gemeente vraagt om de regels te volgen, zodat de bladmanden vlot kunnen worden leeggemaakt.
4: Morgen begint het in de regio Antwerpen met vrij veel bewolking, maar later komt de zon geregeld tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig en droog. Na mogelijk wat ochtendgrijs zijn er in de loop van de dag zonnige perioden, bij ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met maxima rond 23 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar er kunnen ook enkele buien vallen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
5: Antwerpen krijgt 107 nieuwe ANPR-camera's. Die camera's herkennen automatisch nummerplaten. Op 56 plekken komen ze langs belangrijke invalswegen, verbindingswegen en sluiproutes. Zo wil de politie verdachte voertuigen sneller opsporen en daders onderscheppen. De camera's komen in 9 districten. Alleen Borsbeek krijgt er geen. De andere 51 camera's komen bij parkeerplaatsen voor deelwagens. Ze moeten controleren of gewone auto's die plaatsen niet bezet houden.
6: In Antwerpen Centraal zijn al weken of maanden verschillende liften, roltrappen en deuren kapot. Reizigers moeten daardoor extra trappen nemen of omlopen. Reizigersorganisatie Trein Tram Bus vraagt om de problemen sneller op te lossen. Volgens de NMBS zijn verschillende liften verouderd en moeten ze worden vervangen. Die werken zijn gepland voor volgend jaar.
5: Morgen begint het in de regio Antwerpen met vrij veel bewolking, maar later komt de zon geregeld tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig en droog. Na mogelijk wat ochtendgrijs zijn er in de loop van de dag zonnige perioden, bij ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met maxima rond 23 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar er kunnen ook enkele buien vallen.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat te Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Radio Zuid-Holland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken een jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkende Rode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft tijdens de jaarmarkt van Mortsel haar 250.000ste deelnemer ontvangen. De bezoeker kreeg een attentie en mocht mee in de tuimelwagen. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde organiseert al 10 jaar acties rond verkeersveiligheid. Met onder meer een tuimelwagen, VR-brillen en acties rond zichtbaarheid leren jong en oud hoe belangrijk veilig gedrag in het verkeer is. Tijdens de jaarmarkt stond de Vlaamse Stichting Verkeerskunde in het nieuwe Heldendorp. Daar waren ook ambulanciers, politieagenten en brandweerlui aanwezig.
1: Team Hove heeft tijdens het plantjesweekend 927 azalea's verkocht. Daardoor waren alle plantjes gisteren al de deur uit. Normaal verkopen de vrijwilligers 2 dagen lang azalea's in het centrum van Hove, maar vandaag zal er dus geen verkoop meer zijn aan hun kraam. Bij enkele handelaars in de gemeente zijn nog wel plantjes te koop. De opbrengst van de verkoop gaat naar Kom op tegen kanker.
4: Morgen begint het in de regio Antwerpen met vrij veel bewolking, maar later komt de zon geregeld tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig en droog. Na mogelijk wat ochtendgrijs zijn er in de loop van de dag zonnige perioden, bij ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met maxima rond 23 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar er kunnen ook enkele buien vallen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Serens baan te rijdt. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook in het weekend.
2: Bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend.
1: Bij Radio Zuidrand. Yeah.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Stop Parkinson achter de kazerne zoals je het nog nooit beleefde. Op zondag 27 september wandel of loop je tijdens de trappenloop tegen Parkinson door het stadion van KV Mechelen. Over de tribunes en langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Doe mee, alleen met vrienden, familie, je vereniging of collega's. Je kiest zelf je parcours en je tempo. Een unieke sportieve uitdaging. Zondag 27 september met start te 14 uur in de namiddag. Inschrijven kan via www.stopparkinson.be/trappenloop. Samen in beweging voor wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Boeghout gelden de komende weken verschillende verkeersmaatregelen door de jaarmarkt en andere festiviteiten. Op zondag 27 september is het parcours van Boeghout-Koerst van 8.30 tot 18.30 uur afgesloten. Er geldt ook een parkeerverbod. Van 29 september tot 6 oktober is het Chef van Hoofdplein verkeersvrij voor de Sint-Bavo-kermis. Tijdens de jaarmarkt op zondag 4 oktober zijn meerdere straten in het centrum afgesloten van 6 tot 20 uur. Ook de lijn past verschillende busroutes aan. De Boshoek sluit die avond kort voor het vuurwerk.
1: Komende week plaatst de gemeente Aartselaar opnieuw bladmanden op verschillende plaatsen. Inwoners mogen er gevallen bladeren van de straat, het voetpad of de oprit in verzamelen. Bladeren uit de eigen tuin horen niet in de manden. Die mogen bij het GFT-afval op de composthoop of in de tuin blijven liggen. Dat laatste is goed voor de bodem en kleine dieren. Takken, snoeiafval, grasmaaisel, GFT en huishoudelijk afval zijn niet toegelaten. De gemeente vraagt om de regels te volgen, zodat de bladmanden vlot kunnen worden leeggemaakt.
4: Morgen begint het in de regio Antwerpen met vrij veel bewolking, maar later komt de zon geregeld tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig en droog. Na mogelijk wat ochtendgrijs zijn er in de loop van de dag zonnige perioden, bij ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met maxima rond 23 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar er kunnen ook enkele buien vallen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken haar jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkende Rode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Antwerpen krijgt 107 nieuwe ANPR-camera's. Die camera's herkennen automatisch nummerplaten. Op 56 plekken komen ze langs belangrijke invalswegen, verbindingswegen en sluiproutes. Zo wil de politie verdachte voertuigen sneller opsporen en daders onderscheppen. De camera's komen in 9 districten. Alleen Borsbeek krijgt er geen. De andere 51 camera's komen bij parkeerplaatsen voor deelwagens. Ze moeten controleren of gewone auto's die plaatsen niet bezet houden.
5: In Antwerpen Centraal zijn al weken of maanden verschillende liften, roltrappen en deuren kapot. Reizigers moeten daardoor extra trappen nemen of omlopen. Reizigersorganisatie Trein Tram Bus vraagt om de problemen sneller op te lossen. Volgens de NMBS zijn verschillende liften verouderd en moeten ze worden vervangen. Die werken zijn gepland voor volgend jaar.
4: Morgen begint het in de regio Antwerpen met vrij veel bewolking, maar later komt de zon geregeld tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig en droog. Na mogelijk wat ochtendgrijs zijn er in de loop van de dag zonnige perioden, bij ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met maxima rond 23 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar er kunnen ook enkele buien vallen.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Goedemorgen, welkom voor een nieuwe aflevering van Zondagmorgen zonder zorgen. We zijn vandaag zondag en we zijn 20 september 2026. En wij begonnen met Dara en Bangaranga. Dara was de winnares van het Eurovisie 2026 voor Bulgarije. En Bangaranga zou nadien een dansstijl worden. Wel, we hebben nadien van Dara en van haar Bangaranga nog weinig gehoord. We zitten tussen nu en 12 uur hier in de radio op 105.1 in de Zuidrand en 106.5 in de Rubbelstreek. Tot 12 uur hebben we heel wat informatie bij en uiteraard goede muziek. Dit is Something Happens and Take a Parachute. Take a parachute.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 de Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws. Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: I'm not the lovest.
1: You're fine.
0: So kind.
1: Got to tell this world that you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine.
0: Real nice. Somebody show him fun.
1: Come on, baby. Drive crazy.
2: De Riddoch wil ze op de radio. Elton John met zijn Crocodile Rock. Zou die zijn mosterd gehaald hebben bij Crocodile Dundee? Maar ik denk dat niet. En dit was Jerry Lee Lewis en The Great Balls of Fire. We gaan bekijken welke bekende mensen vandaag zo jarig zijn. Dat begint bij Sophia Loren, de Italiaanse actrice. Zij wordt vandaag 92 jaar jong. Henk Hofstede, de Nederlandse muzikant van de band The Nits. Hij wordt vandaag 75. Erwin Koeman, voormalig Nederlands voetballer. En voetbaltrainer wordt vandaag 66. Gertje Verrijen, voormalig Belgisch voetballer. En tegenwoordig ook trainer. Hè. Die wordt vandaag 56. Dylan Borlée, de Belgische atleet. Hij wordt vandaag 33. En Jan Hendricks, de Nederlandse gitarist van de band Doe Maar. Hij wordt vandaag 77. Dat is toch wel een bom voor Doe Maar.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

de tijd in naar de jaren 80. Dat deden we samen met Supertramp en hun Dreamer. We gaan eens bekijken welke belangrijke dingen er zoal gebeurden op een 20 september, maar dan lang geleden. In 1946 was er het eerste filmfestival van Cannes in Zuid-Frankrijk. In 1976 was er Koning Boudewijn die opende het eerste stuk van de metro in België. Dat was 11 kilometer lang en dat was uiteraard in Brussel. En in 1982 was er een tornado die vernietigde de dorpskern van L'Église. En dat was een dorp in de Belgische provincie Luxemburg. Dat was op 20 september. 1982. We gaan terug muziek maken. Dit zijn die Hermits.

moet toch nog kunnen. Enkel wat zomerplaatjes op een 20 september. Dit was Ozone met Dragostea Dinte, zo heet die plaat. We gaan even terugkijken naar een 20 september en het KMI raadplegen. Dan zien we in 1952, toen was het bij ons in Vlaanderen, de laagste minimumtemperatuur ooit gemeten, 3,1 graden op een 20 september uiteraard. Maar van hete zomers gesproken, wel in 2019 behalen we de hoogste maximum temperatuur dan weer op een 20 september. Toen was het hier bij ons in Vlaanderen 39,7 graden, stel je voor. Dat gaan we gelukkig vandaag niet halen. Dit is CC Paris.

Ik dacht daarnet nog, dat is niet zo lang geleden dat deze plaat uitkwam. Toen ging ik het even opzoeken. Het is in 2021 op de markt gegooid. Deze noodgeval, de tijd gaat snel. Nogmaals, de wijs 2021. Het dikke hit voor de Gold Bands was dat. Hey, dit was deel nummer 1 van een zondagmorgen zonder zorgen. Vandaag op zondag 20 september. We gaan er straks uit met Gustavo Lima. We hebben nog Johnny Hates Jazz bij. We turn back the clock. En we beginnen met deze hier. Dit is Cliff Richard en zijn Bachelor Boy.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft tijdens de jaarmarkt van Mortsel haar 250.000ste deelnemer ontvangen. De bezoeker kreeg een attentie en mocht mee in de tuimelwagen. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde organiseert al 10 jaar acties rond verkeersveiligheid. Met onder meer een tuimelwagen, VR-brillen en acties rond zichtbaarheid leren jong en oud hoe belangrijk veilig gedrag in het verkeer is. Tijdens de jaarmarkt stond de Vlaamse Stichting Verkeerskunde in het nieuwe Heldendorp. Daar waren ook ambulanciers, politieagenten en brandweerlui aanwezig.
1: Team Hove heeft tijdens het plantjesweekend 927 azalea's verkocht. Daardoor waren alle plantjes gisteren al de deur uit. Normaal verkopen de vrijwilligers 2 dagen lang azalea's in het centrum van Hove, maar vandaag zal er dus geen verkoop meer zijn aan hun kraam. Bij enkele handelaars in de gemeente zijn nog wel plantjes te koop. De opbrengst van de verkoop gaat naar Kom op tegen kanker.
4: Morgen begint het in de regio Antwerpen met vrij veel bewolking, maar later komt de zon geregeld tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig en droog. Na mogelijk wat ochtendgrijs zijn er in de loop van de dag zonnige perioden, bij ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met maxima rond 23 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar er kunnen ook enkele buien vallen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Hey daar, een goedemorgen. Welkom in deel nummer 2 van een zondagmorgen zonder zorgen. We begonnen met Billy Joel en zijn Uptown Girl. In deel nummer 2 gaan we heel wat informatie met je meegeven van dingen die, activiteiten zal ik maar zeggen, die er vandaag zoal te doen zijn. Zo is er de Suikerzondag in de gemeente Lint. Het natuurbeheer in de oude spoorwegberm, dat is een cursus met een open sessie. We hebben het over het plantjesweekend. Kom op tegen kanker vandaag in de gemeente Hoven en nog in vele andere gemeenten. We hebben het over de kinderbloemencorso, kleine bloemenstoet in de gemeente Wommelgem, uiteraard. En we hebben het over de autovrije zondag vandaag in de stad Lier. Dus informatie genoeg om vandaag over te vertellen tussen 11 en 12 uur in deel nummer 2 van Zondagmorgen zonder zorgen. Dit zijn de Cornels.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Stop Parkinson achter de kazerne zoals je het nog nooit beleefde. Op zondag 27 september wandel of loop je tijdens de trappenloop tegen Parkinson door het stadion van KV Mechelen. Over de tribunes en langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Doe mee, alleen met vrienden, familie, je vereniging of collega's. Je kiest zelf je parcours en je tempo. Een unieke sportieve uitdaging. Zondag 27 september met start de 14 uur in de namiddag. Inschrijven kan via www.stopparkinson.be/trappenloop. Samen in beweging voor wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten. Via studio aan radiozuidrand.be.
2: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

Uitgebracht in 1981 en nog een keer gewerkt in 1991. En het is een plaat die nog altijd goed in de oren klinkt. Dat mogen we toch wel vertellen. Van deze hier van Paul Severs met Zeg Eens Meisje. En daarvoor nog Bill Withers bij ons op de radio met zijn Lovely Day. Wat is er vandaag te doen in de gemeente Lidl?

informatie daarover is terug te vinden op www.suikerenzondag.be of ga eens een kijkje nemen in de gemeente Lint. Dit is Gloria Estefan.

terug de tijd in naar lang vervlogen tijden met de Every Brothers en de Cathy's Clown. Het natuurbeheer de Oude Spoorwegberm in Kontig die houden vandaag cursus met open sessies. Je kan daarvoor naar de Oude Waarloze Steenweg gaan in de gemeente Kontig. En dit alles is geschikt voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Je kan daar gaan leren voor typische beheerswerken, onderhoud van het wandelpad, het maaibeheer en het afvoeren van het maaisel. Ze sluiten daar ook af met biodrankjes voor alle vrijwilligers. In de namiddag zijn ze ook te vinden in de Lage Vosbergstraat op de grens tussen Rumst en de gemeente Duffel. Alles gaat daar door vandaag tot 16:30. Dit is Britney Spears.

Train was dat met The Drops of Jupiter. Het Plantjes Weekend, kom op tegen kanker, de 32e editie. Dit is vandaag aan zijn laatste dag toe. En ons team vind je in de gemeente Hoven, in het centrum aan de kerk. Al 32 jaar lang is het een gekend beeld in Vlaanderen. Enthousiaste vrijwilligers verkopen azalea's aan even enthousiaste kopers. Samen maken ze zo een gigantisch verschil voor mensen met kanker. Shop je plantje voor jezelf, voor een dierbare of voor een zorgverlener. Bovendien bevat elk plantje ook een unieke wedstrijdcode waarmee je kans maakt op een van de mooie prijzen, dus zeker doen. Dit is Drukwerk.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

Dat was lang geleden dat we die doosje draaiden. Give My Life van die Army of Lovers. Vandaag is het ook de laatste en de tweede dag van de jaarmarkt in Hoboken. Het jaarmarktweekend wordt weer één groot feest, vertellen ze daar. Dit jaar is er bovendien iets nieuws. De traditionele feestmarkt verhuist van maandag naar vandaag, zondag. Daardoor vallen heel wat activiteiten samen in één bruisend weekend. Van lekker eten en lokaal vakmanschap tot muziek, dans en vuurwerk. En er valt dus heel wat te beleven. Vandaag kan je naar de feestmarkt, de 126e alweer. Een expo van Mozaïek in de Kerk. Jeugdwedstrijden, wielerwedstrijden zijn dat in het centrum. Een vetentoonstelling, een oldtimershow, een aquashow, een kermis, een optreden van Gustav. En uiteraard vanavond ook het grote vuurwerk op de atletiekpiste van het park Zorgvliet. Met z'n allen vandaag dus naar het district in, of beter het district van Antwerpen. En dat is uiteraard Hoboken. We gaan muziek draaien. We doen dat met Taylor Swift.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken een jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkenrode Leijte Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: was dat van Fern Kinney met Together We Are Beautiful. Voor de laatste informatie gaan we naar Wommelgem. De kinderbloemencorso, de kleine bloemenstoet daar in Wommelgem, gaat vandaag tot en met 19 uur op het Kerkplaats in de gemeente Wommelgem en is geschikt voor alle leeftijden. Voor het 64ste jaar alweer trekt de kinderbloemenstoet, gekend onder de kleine bloemenstoet, door Wommelgem. Tal van medailles, bestoken praalwagens trekken door het centrum van Wommelgem. Er is randanimatie, muziek en allerlei attracties. Maken van deze dag één kindvriendelijke familiedag. En de toegang is trouwens ook volledig gratis. Als je met je kids vandaag niet weet wat doen, wel dus naar de gemeente Wommelgem. Dit was hem alweer. Dit was zondagmorgen zonder zorgen bij jouw regioradio Zuidrand. In de Zuidrand van Antwerpen, in de gemeente Hoven. Op 105.1 en in Ulrijk of de Rubbelstreek op 106.5 te beluisteren. Wij gaan eruit straks met Philippe Cadaldo, Lady Va Dudonsing. En tot dan heb ik nog voor je Katy Perry bij. Bedankt om te luisteren en graag wat mij betreft tot volgende week zondag.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: In Boeghout gelden de komende weken verschillende verkeersmaatregelen door de jaarmarkt en andere festiviteiten. Op zondag 27 september is het parcours van Boeghout-Koerst van 8:30 tot 18:30 afgesloten. Er geldt ook een parkeerverbod. Van 29 september tot 6 oktober is het Chef van Hoofdplein verkeersvrij voor de Sint-Bavo-kermis. Tijdens de jaarmarkt op zondag 4 oktober zijn meerdere straten in het centrum afgesloten van 6 tot 20 uur. Ook de lijn past verschillende busroutes aan. De Boshoek sluit die avond kort voor het vuurwerk.
1: Komende week plaatst de gemeente Aartselaar opnieuw bladmanden op verschillende plaatsen. Inwoners mogen er gevallen bladeren van de straat, het voetpad of de oprit in verzamelen. Bladeren uit de eigen tuin horen niet in de manden. Die mogen bij het GFT-afval op de composthoop of in de tuin blijven liggen. Dat laatste is goed voor de bodem en kleine dieren. Takken, snoeiafval, grasmaaisel, GFT en huishoudelijk afval zijn niet toegelaten. De gemeente vraagt om de regels te volgen, zodat de bladmanden vlot kunnen worden leeggemaakt.
4: Morgen begint het in de regio Antwerpen met vrij veel bewolking, maar later komt de zon geregeld tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig en droog. Na mogelijk wat ochtendgrijs zijn er in de loop van de dag zonnige perioden, bij ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met maxima rond 23 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar er kunnen ook enkele buien vallen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: Nou, helaas geen Volvo.
1: Het dan is gewoon was dat. Helaas.
0: Ça va, ça va.
1: Voilà.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
4: De beste mix van muziek en actua.
5: Ook op zondag
4: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en Actua op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Antwerpen krijgt 107 nieuwe ANPR-camera's. Die camera's herkennen automatisch nummerplaten. Op 56 plekken komen ze langs belangrijke invalswegen, verbindingswegen en sluiproutes. Zo wil de politie verdachte voertuigen sneller opsporen en daders onderscheppen. De camera's komen in 9 districten. Alleen Borsbeek krijgt er geen. De andere 51 camera's komen bij parkeerplaatsen voor deelwagens. Ze moeten controleren of gewone auto's die plaatsen niet bezet houden.
5: In Antwerpen Centraal zijn al weken of maanden verschillende liften, roltrappen en deuren kapot. Reizigers moeten daardoor extra trappen nemen of omlopen. Reizigersorganisatie Trein Tram Bus vraagt om de problemen sneller op te lossen. Volgens de NMBS zijn verschillende liften verouderd en moeten ze worden vervangen. Die werken zijn gepland voor volgend jaar.
4: Morgen begint het in de regio Antwerpen met vrij veel bewolking, maar later komt de zon geregeld tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig en droog. Na mogelijk wat ochtendgrijs zijn er in de loop van de dag zonnige perioden, bij ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met maxima rond 23 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar er kunnen ook enkele buien vallen.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 de Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburger. Burgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.

Zuid-Holland. Jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken haar jaarlijkse quiz in Cultureel Centrum Moretus aan de Berkenrode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft tijdens de jaarmarkt van Mortsel haar 250.000ste deelnemer ontvangen. De bezoeker kreeg een attentie en mocht mee in de tuimelwagen. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde organiseert al 10 jaar acties rond verkeersveiligheid. Met onder meer een tuimelwagen, VR-brillen en acties rond zichtbaarheid leren jong en oud hoe belangrijk veilig gedrag in het verkeer is. Tijdens de jaarmarkt stond de Vlaamse Stichting Verkeerskunde in het nieuwe Heldendorp. Daar waren ook ambulanciers, politieagenten en brandweerlui aanwezig.
1: Team Hove heeft tijdens het plantjesweekend 927 azalea's verkocht. Daardoor waren alle plantjes gisteren al de deur uit. Normaal verkopen de vrijwilligers 2 dagen lang azalea's in het centrum van Hove, maar vandaag zal er dus geen verkoop meer zijn aan hun kraam. Bij enkele handelaars in de gemeente zijn nog wel plantjes te koop. De opbrengst van de verkoop gaat naar Kom op tegen kanker.
4: Morgen begint het in de regio Antwerpen met vrij veel bewolking, maar later komt de zon geregeld tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig en droog. Na mogelijk wat ochtendgrijs zijn er in de loop van de dag zonnige perioden, bij ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met maxima rond 23 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar er kunnen ook enkele buien vallen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Stop Parkinson, achter de kazerne zoals je het nog nooit beleefde. Op zondag 27 september wandel of loop je tijdens de trappenloop tegen Parkinson door het stadion van KV Mechelen. Over de tribunes en langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Doe mee, alleen met vrienden, familie, je vereniging of collega's. Je kiest zelf je parcours en je tempo. Een unieke sportieve uitdaging. Zondag 27 september met start te 14 uur in de namiddag. Inschrijven kan via www.stopparkinson.be/trappenloop. Samen in beweging voor wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten. Via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook in het weekend.
2: Bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hit van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

0: tanış kımın gazda. Helal.
1: Sabah sabah.
0: Volat.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Boeghout gelden de komende weken verschillende verkeersmaatregelen door de jaarmarkt en andere festiviteiten. Op zondag 27 september is het parcours van Boeghout-Koerst van 8.30 tot 18.30 uur afgesloten. Er geldt ook een parkeerverbod. Van 29 september tot 6 oktober is het Chef van Hoofdplein verkeersvrij voor de Sint-Bavo-kermis. Tijdens de jaarmarkt op zondag 4 oktober zijn meerdere straten in het centrum afgesloten van 6 tot 20 uur. Ook de lijn past verschillende busroutes aan. De Boshoek sluit die avond kort voor het vuurwerk.
1: Komende week plaatst de gemeente Aartselaar opnieuw bladmanden op verschillende plaatsen. Inwoners mogen er gevallen bladeren van de straat, het voetpad of de oprit in verzamelen. Bladeren uit de eigen tuin horen niet in de manden. Die mogen bij het GFT-afval op de composthoop of in de tuin blijven liggen. Dat laatste is goed voor de bodem en kleine dieren. Takken, snoeiafval, grasmaaisel, GFT en huishoudelijk afval zijn niet toegelaten. De gemeente vraagt om de regels te volgen, zodat de bladmanden vlot kunnen worden leeggemaakt.
4: Morgen begint het in de regio Antwerpen met vrij veel bewolking, maar later komt de zon geregeld tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig en droog. Na mogelijk wat ochtendgrijs zijn er in de loop van de dag zonnige perioden, bij ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met maxima rond 23 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar er kunnen ook enkele buien vallen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: ponte a jugar.
1: ¿Cómo?
0: 1, 2, 3, 4.
2: Radio Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.
1: Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in.

0: Hafton is gewoon was daar.
1: Helaas.
2: Wat was dat?
0: Voilà.
3: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
4: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
5: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken haar jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkenrode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Antwerpen krijgt 107 nieuwe ANPR-camera's. Die camera's herkennen automatisch nummerplaten. Op 56 plekken komen ze langs belangrijke invalswegen, verbindingswegen en sluiproutes. Zo wil de politie verdachte voertuigen sneller opsporen en daders onderscheppen. De camera's komen in 9 districten. Alleen Borsbeek krijgt er geen. De andere 51 camera's komen bij parkeerplaatsen voor deelwagens. Ze moeten controleren of gewone auto's die plaatsen niet bezet houden.
5: In Antwerpen Centraal zijn al weken of maanden verschillende liften, roltrappen en deuren kapot. Reizigers moeten daardoor extra trappen nemen of omlopen. Reizigersorganisatie Trein Tram Bus vraagt om de problemen sneller op te lossen. Volgens de NMBS zijn verschillende liften verouderd en moeten ze worden vervangen. Die werken zijn gepland voor volgend jaar.
4: Morgen begint het in de regio Antwerpen met vrij veel bewolking, maar later komt de zon geregeld tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig en droog. Na mogelijk wat ochtendgrijs zijn er in de loop van de dag zonnige perioden, bij ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met maxima rond 23 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar er kunnen ook enkele buien vallen.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
7: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Net 4 uur geweest. Ja, de zon is er, maar het is toch een wisselvallige dag hier op deze laatste dag van de zomer. Heel wat leuke dingen heb ik vandaag voor u in petto, zoals de nieuwsfeiten van de dag, de jarige. Wanneer gaat de zon opkomen en ondergaan morgen? Dat en nog veel meer. En ook Belgisch werk en muziek uit de jaren 90. Vaya con Dios, deze Heading for a Fall.

0: morgen.
1: Suzanne en Freek, een heel populair duo tegenwoordig. En dit waren ze met deze grote hit Halverwege. Straks even kijken wat er allemaal in de krant stond op deze 20e september. Eerst nog even dagdromen. Ja, dat mag ook wel. Het is tenslotte zondag. Deze van Toto en Africa.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 20 september vandaag, een tornado vernietigt het centrum van het Luxemburgse dorp L'Église. En dat vandaag in 1982. Er was het eerste filmfestival van Cannes en dat in 1946. De eerste Nederlandse spoorweg tussen Haarlem en Amsterdam wordt in gebruik genomen, dat vandaag in 1839. En koning Boudewijn opent het eerste stukje metro in België, 11 kilometer in Brussel, dat vandaag in 1976.

cada mañana estoy quebrado y por las noches.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Het weekend van Radio Zuidrand.

Als je misschien wil weten welke beroemdheden er jarig zijn vandaag, dat weet ik vandaag ook nog te vertellen. En dat ergens tussen 5 en 6 uur deze namiddag.

Dat was hier nog Belgisch werk van Hooverphonic, deze Badaboom. Het nieuws dat komt er zo aan om 5 uur en daarna nog veel meer op deze zondagse namiddag. En straks is de jarige van de dag, zoals beloofd. En het is vandaag eigenlijk ook de laatste dag voor de zomerhits. Ja, José Feliciano had een groot hit destijds, jaar geleden, met deze Ponte a Cantar.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft tijdens de jaarmarkt van Mortsel haar 250.000ste deelnemer ontvangen. De bezoeker kreeg een attentie en mocht mee in de tuimelwagen. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde organiseert al 10 jaar acties rond verkeersveiligheid. Met onder meer een tuimelwagen, VR-brillen en acties rond zichtbaarheid leren jong en oud hoe belangrijk veilig gedrag in het verkeer is. Tijdens de jaarmarkt stond de Vlaamse Stichting Verkeerskunde in het nieuwe Heldendorp. Daar waren ook ambulanciers, politieagenten en brandweerlui aanwezig.
1: Team Hove heeft tijdens het plantjesweekend 927 azalea's verkocht. Daardoor waren alle plantjes gisteren al de deur uit. Normaal verkopen de vrijwilligers 2 dagen lang azalea's in het centrum van Hove, maar vandaag zal er dus geen verkoop meer zijn aan hun kraam. Bij enkele handelaars in de gemeente zijn nog wel plantjes te koop. De opbrengst van de verkoop gaat naar Kom op tegen kanker.
4: Morgen begint het in de regio Antwerpen met vrij veel bewolking, maar later komt de zon geregeld tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt ongeveer 20 graden. Dinsdag verloopt rustig en droog. Na mogelijk wat ochtendgrijs zijn er in de loop van de dag zonnige perioden, bij ongeveer 20 graden. Woensdag wordt het zachter, met maxima rond 23 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar er kunnen ook enkele buien vallen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
6: Christian Brisson.
7: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Even naar de hitparade hier met Thomas Gray en deze Rumors. Een heel goede namiddag. Ja, Suzanne Hofs is zangeres en gitariste in de band The Bangles. Ze braken in 1986 wereldwijd door. En je hoort ze nu met deze solo-hit My Side of the Bed.

We gaan intussen eens even zien wat de zon morgen gaat doen. Morgen gaat die opkomen om 7:21 en gaat weer onder om 19:39. En morgen is het 12:18 daglicht.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Kelly Mary tot 1980 was voornamelijk bekend in Frankrijk, vooral door haar hits Who's That Lady With My Man. Maar in 1980 brak de roodharige zangeres Europees door met dit nummer Feels Like I'm In Love.

Even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Dat zijn Sophia Loren, die wordt er 92 vandaag. Dat is een Italiaanse filmactrice. Jan Hendricks, dat is de gitarist van Doe Maar, die wordt er 77 vandaag. Dan ook nog Henk Hofstede, die wordt er vandaag 75. Dat is de zanger en gitarist van de Nits. En dan ook nog Gert Verheyen, een Belgische ex-voetballer. En hij is ook voetbalanalist. Hij wordt er vandaag 56.

Jonke, ik ben thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik ben kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: In Boeghout gelden de komende weken verschillende verkeersmaatregelen door de jaarmarkt en andere festiviteiten. Op zondag 27 september is het parcours van Boeghout-Koerst van 8:30 tot 18:30 afgesloten. Er geldt ook een parkeerverbod. Van 29 september tot 6 oktober is het Chef van Hoofdplein verkeersvrij voor de Sint-Bavo-kermis. Tijdens de jaarmarkt op zondag 4 oktober zijn meerdere straten in het centrum afgesloten van 6 tot 20 uur. Ook de lijn past verschillende busroutes aan. De Boshoek sluit die avond kort voor het vuurwerk.
1: Komende week plaatst de gemeente Aartselaar opnieuw bladmanden op verschillende plaatsen. Inwoners mogen er gevallen bladeren van de straat, het voetpad of de oprit in verzamelen. Bladeren uit de eigen tuin horen niet in de manden. Die mogen bij het GFT-afval op de composthoop of in de tuin blijven liggen. Dat laatste is goed voor de bodem en kleine dieren. Takken, snoeiafval, grasmaaisel, GFT en huishoudelijk afval zijn niet toegelaten. De gemeente vraagt om de regels te volgen, zodat de bladmanden vlot kunnen worden leeggemaakt.
4: Morgen begint het in de regio Antwerpen met vrij veel bewolking, maar later komt de zon geregeld tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt ongeveer 20 graden.

Ik heb hier voor jou de Afasdome kalender voor de komende maanden. Alex Agnew gaat daar optreden op 8, 9 en 10 oktober. Dan is er ook The Night of the Proms op 20, 21 en 22 november. André Rieu gaat daar optreden op 10 januari volgend jaar. Die editors die komen ook in 2027 op 19 februari om 6:30. En dan is er ook Terry Swims op vrijdag 26 en zaterdag 27 maart 2027. Ik weet het.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: De soundtrack van jouw regio.

Deze zangeres uit Cuba, Gloria Estefan, had een groot hit met deze Bad Boy. Christophe komt zo dadelijk langs met een groot hit van jaren geleden. Intussentijd in afwachting deze, The Thing I Love.

0: I Don't Need a Man, dat weten we dan ook weer. Christophe is er ook weer in de studio gearriveerd. Die gaat het hebben over een groot hit van de Sparks.
1: Hit Story, het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
2: Zelf twijfelden de Sparks eraan of het kans maakte op een hitnotering. En in de States heeft het ook geen brokken gemaakt, maar hun single This Town Ain't Big Enough for the Both of Us van hun derde album Kimono My House uit 1974 was voor hen wel een enorme hit in Europa en werd in Engeland enkel van de eerste plaats weerhouden door The Rubettes en Sugar Baby Love. De aparte song werd gedragen door Russell Mills' falsetto-stem en de keyboards van de autistisch lijkende broer Ron. Producer was Mervyn Muff Winwood, broer van Steve Winwood, met wie hij in de Spencer Davis Group had gezeten. Het verhaal gaat dat Muff de opname liet horen aan Elton John, die op zijn beurt zei dat het geen kans maakte. Muff zou met John gewed hebben dat het in de Britse top 5 zou terechtkomen. Muff ontkende dat later en zei dat, toen hij de song aan Elton John liet horen, die integendeel enthousiast was en er 100 pond op durfde verwedden dat de single in de top 10 zou eindigen. Hoe dan ook was het voor Sparks de grootste hit ooit. Later, in 1997, kwamen er herwerkte versies. Een met de band Faith No More en een gespeeld door een groot orkest, gearrangeerd en gedirigeerd door Tony Visconti. Dit succes zouden de broers Mail echter nooit meer herhalen.

Even kijken naar wat stond er vandaag in 1998 op nummer 1. Wel, in 1998 pakte de Venga Boys uit met We Like to Party. De aanstekelijke Eurodance hit werd een grote internationale hit en schopte het zelfs tot de Amerikaanse Billboard Hot 100. Een echte feestklassieker uit de jaren 90.

Als je van muziek uit de jaren 70 houdt, dan heb ik goed nieuws voor u. Want zo dadelijk is er niks anders dan dat. En daarna ook 80s at 8 en 90s at 9. En vanavond is er ook het Zoldereiland met Luc. Ik wens je nog een fijn weekend. Geniet nog van de zon, want het zal de laatste dagen zijn, denk ik. En heel graag tot volgende week.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.
2: 70s at 7.

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
0: It is R8.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
0: 90s at 9. Weppa!

0: tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
0: 90s at 9. This ain't no disco.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

In the Name of Love. Het was niet hun grootste succes, maar wel een van hun eerste. De Thompson Twins waren dat uit 1982. We kennen ze allemaal natuurlijk van die enorm grote hit uit 1984, Doctor Doctor. Maar deze was een voorganger. Welkom in het Zoldereiland met Luc van Tielt. We gaan weer 2 uur op avontuur. We gaan weer wat rommelen en rakelen in wat oude platen en godvergeten hitjes. Hier is er eentje van de radio's van Bij Ons en I'm Into Folk.

Een 70s klassieker was dat. Het einde 70s klassieker. Het nummer is van 1979 van John Paul Young en Love is in the Air. De man was oorspronkelijk van Schotland, maar immigreerde naar Australië in de jaren 70. Hier is Robert Palmer, I'll Be Your Baby Tonight.

Love in Itself van Depeche Mode was dat, nummer uit 1985. En dat is helemaal mijn ding, hè, zo van die vette industriële synthesizerpop. Het moet niet alle dagen hetzelfde zijn, hè. Je hebt ook niet alle dagen spaghetti, hè. Of toch, hier zijn de House Martins en Every Day's the Same.

Ja, Fleetwood Mac uit 1977 met Dreams. Toen ik afgelopen week wat zat te bladeren in mijn platencollectie, kwam ik het album Rumours tegen van Fleetwood Mac. En ik had zoiets van, tja, wat staat daar nou weer al op? En inderdaad, ik vond dit nummer terug een herontdekking dus. Er is er eentje van bij ons uit 2005 van Ronnie Monsuze. Waar is de onschuld? Ja, waar is ze?

She's a groovy freak. En nee, het zijn niet de Jacksons. En nee, het is niet Chic. Ja, wie is het dan wel? Ah wel, ik zal het u zeggen. Het is zelfs geen Amerikaanse band. Het is een Britse band uit Liverpool. En we kennen ze allemaal van de 70s hit You to Me Are Everything. Het was The Real Thing met een nummer uit 1980. She's a groovy freak. Dat gezegd zijnde, hier is nog een band uit Engeland. Fool's Garden. Die kennen we ook van Lemon Tree, maar die gaan we ook weer niet draaien. Take me.

Airport was dat van The Motors uit 1977. En ik kan dat natuurlijk allemaal monitoren, want ik zit hier met een hoofdtelefoon radio te maken. En ik moet eerlijk zeggen, muziektechnisch is dit een knap stukje muziek. Een klein beetje misschien te theatraal, maar toch een knap nummer. In alle geval, dat gezegd zijnde, we gaan terug naar de 60s met een stukje Motown klassieker. Hier is Smokey Robinson and the Miracles, The Tracks of My Tears.

Madness met Baggy Trousers. En dit is een heel vervelende plaat voor een radiopresentator, want die heeft een enorm lange outro. Dus ik moet dat allemaal vol zien geluld te krijgen. In alle geval, ik heb hier nog een eendagsvlieg gevonden uit Nederland van Lisa uit 1983. Het is een 45 toerenplaatje, dus het kan een beetje kraken. Hier is ze met Break It Out.

Frankie Goes to Hollywood weekend deze nog met Relax. Ergens uit de eerste helft van de jaren 80. Precies weet ik niet meer van wanneer. Ik word ook al een dagje ouder uiteraard. In elk geval, het eerste uur van het Zondereiland zit er weer bijna op. Ik heb er nog eentje voor u van de Pop Gun en nog eentje van de Fortunes. Tot straks voor deel 2 van het Zondereiland.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Renegade van The Pretenders, nummer uit 1980. Welkom in het tweede gedeelte van het Zoldereiland. En we hebben nog een uur de tijd om wat godvergeten hits op jullie af te sturen. Zoals deze van Micah Paris uit 1987 en My Own Temptation.

Eentje uit 1966, om het af te leren. The Temptations waren dat met Get Ready. Ik ben een enorme fan van die Mountain-muziek. Vorige week was ik hier op een rommelmarkt, hier in de tentoonstellingswijk. En daar stond een man, een oudere man van rond de 70, denk ik, met een gigantische collectie cd's. En hij had twee boxen bij zich, twee cd-boxen, met alle singles die bij Mountain ooit zijn uitgebracht tussen 1959 en 1992. Ik heb ze natuurlijk meegenomen en hij vroeg €5 voor één box. Dus nog veel meer Mountain binnenkort in het Zoldereiland. Hier is Kid Safari. Why?

A Little Luck, een swingend uptempo nummer van, jawel, David Lee Roth. U kent hem wel, die blonde, langharige brulboei van Van Halen. Zo, dat noemen ze dan een bocht nemen van 180 graden. Over brulboeien gesproken, hier is er nog één. Mick Jagger, Let's Work.

Ja, ja, morgen maandag. En dit was zo'n beetje het antwoord van Raymond van het Groenewoud op die Let's Work van daarnet. Trek het je niet aan. Hier is Amy Winehouse. You know I'm not good.

What Are They Doing? Een nummer van Owen Curtis uit 1993. En ik vind dat het nog eens tijd is voor een echte 80's klassieker. Daarvoor gaan we naar 1982. En daar vinden we de Britse New Romantic Band ABC. Hier zijn ze met een wereldhit van destijds. The Look of Love.

Ja, als je uitpakt met 80's klassiekers, dan mag deze niet ontbreken. Billy Joel was dat met Tell Her About It. Hier is er eentje van bij ons uit begin jaren 90. Vaya con Dios, Heading for a Fall.

Geloof het of niet, maar dat was Diana Ross met Don't Stop. Dat was iets anders dan haar oude piano. Dat gezegd zijnde, het Zondereiland loopt weer stilaan op zijn einde. Ik heb nog twee nummers voor u klaarstaan. De eerste is van Tears for Fears met Pale Shelter. En de laatste is van Ultravox met Him. Groetjes van Luc van Tielt en graag tot de volgende week voor een nieuw Zondereiland. Bye bye.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.